Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

En die tijd is weer 7 minuten na 6. En baie dankie vir allemaal wat saam kuier. Volgens so lekker vroeg op hierdie koue, koue dag. Sky Fishing Addict, Philip is daar, Neil is daar. Morgen, jylle, morgen, morgen. Ja, ek sien die man is weer skerp volgend. Ja, jylle is dan met die menorah blijd geslaap, sien ek. Ja, nee, sag, ek like het. Mens moet eindelijk so skerp wees op jou tweede maandag, ne? Ja, die tweede maandag van die week. Ja, alhoewel, my brein is nog vast daar by vrijdag. Ja, nee, ek kan nog nie nou. Wat het in Wawie gebeur? Die naweek het gekom en gegaan en in de Flash. Ja, Flash Gordon, is hy weg. Ja, kom ons raak beweeglik, is een bykie die bloed daar, die aarde krijg, die suurstof belang.

0: En dat was aan onze boermuziektreffer of ons meelgooi songs daar. Ja, ik hoop je het nog lekker gedaan. Ik hoop die van jullie wat koud gekregen, zoals ik. Maar ik heb nog niet gedanst, nee. Ik heb zeker van, jij kon nog lekker dansen, ja. Dat is natuurlijk dinsdag en... ja, die week sleep voort. Ik hoop dat je waar ik een naweek gehad het. Dat was nog een lang naweek, gisteren vrouwendag. Je moet toch nou niet vanochtend ophou om die vrouw in jou leven, of die dames in jou leven, dankie te zeggen voor dat wat we doen. Kom eens, kan ons nog elke dag. Let's live in an attitude of gratitude.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt nou so 6:33. By Philip, lekker dag vir jou, veilig wees op die pad. En laat hierdie dag nou maar nie die gebeurlikhede van die dag, laat dit nou maar nie die loop van die dag beïnvloed nie, né Philip? Ja, kom ons let's take control of the day, everything that happens about and around you.
4: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Jan van Buren, Karlinkie was ook daar. Jan, morgen, morgen, morgen. Lekker dag, Philip. En Kobus is ook daar. Baie dankie. Lekker julle saam met ons kuier. Ons gaan nog lekker muziek luister. En onthou maar net, enige opinie wat uitgesprek word deur my, as die omroeper, is nie noodwendig die opinie of die mening van jou stasie nie. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle borskap vanoggend en dankie ook vir Neil. Neil het, Neil, ek en jy het vanoggend dieselfde gedagte gehad met Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dankie Jimmy Sosa.
5: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy Sosa en Jimmy Spice loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: $80 en 78 cent. En dan die prijs van de bitcoin verhandel toe teen $64,042 48 centen. En dus dan die einde van ons nieuws, veel gebring door jouw stasie in samenwerking met RSG Nieuws en MoneyWeb. Bij geskakel, ons gaan nu weer loer wat aangaan in ons weerzaken.
1: Hierdie nieuwsbulletin is moontlik gemaakt door ContraScience.

0: Eva.
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en dan jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
2: And the time check at the moment is 7:50. Jimmy Sauces, thank you very much for sponsorship for this morning's show. And of course, we had three in a row there. En het is een lekkere combinatie van goed. Né? Taryn Lam, Wanneer Laas. Ja, ik laat mij laten denken eindelijk. Wanneer Laas. Lee Scott Frey en Royes. Hou jouw handen van mijn lijf af. En natuurlijk een remix. Ons wil vanaf daar bij die winkels draai maken. En dan maar net. Jij kan een beetje meer in het krijgen van die adverteerders op ons webthuister. www.joustasie.net.
3: Jy kan nou die Jou Stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Jou Stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

ons wegkruip teen aardse goed waar ons kaste vol geraamd is, kan weggooi tussen langstrandse duine.

0: Nou ja, toe, lekker muziek is altijd vir jou hier op die beste radiostasie. As jy nog geen draai gemaakt het op ons webtuiste nie, gemaakt gerus een draai daar, www.joustasie.net. Gaan kyk een bykie daar na al ons kliënte en alles wat ons bied, en jy sal nogal heel verbaas wees, daar is een lekker courant om te lees, die Joustasie courant, en as jy een motorman is, al die nietste motors en motorsport is in die Ultimate Drive courant, en jy kan het rustig gaan deurlees, dit bly een treffer. Elke maand kom hierdie courant uit, so kyk op ons webtuiste en maak het een instelling om sommer lekker saam te keer. Het maar, vertel ek jou van die competities wat heiliglik aan die gang is, en ja, jy kan wen op jou stasie, soos ons altyd hier doen. Terug aan die muziek toe, jy is op ochtend opskop.
1: Do you know what listeners like about our station?
2: It's everything.
3: I like everything.

So keer ek terug na die beginpunt waar ek altyd nog wou wees, daar waar niemand my meer kan beheer, waar ek net myself kan wees sonder al die vrees, waar ek rustig van die storms kan genees.

0: een baadjie voor jou dier. Ek vra jou mooi, ontvang my nog een keer.
1: Nou ja, toe, dis net soos wat het moet wees, die heerlijke boere muziek wat vir jou gespeel het, en het bly maar net lekker, om die concertina en treklaviere en banjo's, ek het ons baie maal oor een banjo, te kan hoor, en het skip net so'n lekker vibe om jou in die gang te kry, en het laat die man sy voete juk, en soos ek altyd sê, man, is vir my verbasing, die jongspan is net so lief vir boere muziek. Nou ja, toe, ons gaan terug na die muziek toe, ons kyk lekker saam met jou, alles met die complimente van Mikor, Honda, Mazda en Honda Wings, daar in Tygevallei, ek en gerisse draai gemaakt daar, hierdie naweek natuurlijk, die 15e is die groot funksie daar by hulle, jy kan gerust het reg gemaakt tussen 9 en 1, met toetsbestuur van voertuie, daar gaan ballonne wees en goedjies om te eet en te drink en net een heerlijke saamkeer. So hierdie naweek, die 15e, gaan ons maak so jou stasie wat saam met hulle keer kom maak gerust het reg. Hierna groet ek.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Jou Stasie family.

zo snel die droer door de vlaktes. Kijk op naar problemen, zoals een berg. Sceptisch op die oorgaf, maar ik denk het is realistisch. Zoals die bloed en zweet en tranen.

0: Animalsekant.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Mikor Honda Tygerberg.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokenveld? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokenveld, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardeware.

0: En ik zeg jullie goedemiddag. Ik groet jullie hier uit de ateliers van jouw stasie waar je zaak maakt. En ja, ik sta in Verrooy. Het is zo'n paar dagjes. Het is zo'n beetje verlof. Hij en Debbie. Hij heeft zo'n beetje een breekkantje gehad. En ik sta voor hem in. Zo ja, we zijn bezig met Faripad. En ja, zo gewoonlijk als paar goed. Dan kijk naar verkeer, naar die weer. En Bikkie Likkie, en ons gaan Stikkie Boerenmuziek speel. En baie dankie vir allemaal samen. Keir, Christa, Stefanie, Johan, Chris, Jack, en Embraai, El, Emil is ook daar, en Amstis is ook daar. Baie dankie, sover, mensen wat samen met ons keir, en verskoning, daar is so een beetje van een gogga daar in die stelsel, maar ons is terug. Kom, ons gaan Stikkie Muziek, Gian Groen, hoe lekker kry ek nou?
1: Been around the world, and yeah.
2: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: En dan had ik geel groen daar, maar hoe lekker krijg ik nou. Ja, inderdaad, hoe lekker krijg ons nou. Dank je voor allemaal voor Sam Keier. En dat is zo 10 minuten na 4. En ook bij dank je voor ons Borgen, NCA, Namibian Clearing Agency. En jullie kunnen ook contact op +264 en natuurlijk 63280978. En hulle sal help met vervoer van goedjies oor die grens.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Jou stasie verkeer.
0: Ja, kom sê ek 'n bietjie wat maak die verkeer en daar ons begin sommer daar in Gauteng, 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaas net voor die Flying Saucer. Hulle het sien nie, hulle het hom daarom nou skoon gemaak, so het lyk my die Flying Saucer weg, hy is terug na sy planeet toe, so ja, het lyk my die verkeer daar lyk daarom nou weer in orde. En dan is ons aan een voertuig op de N12 Westwaard, net voor Tom Jones, die linkerbaan is daar gesluit, so wees ook maar net de bedag daarop, en dan ook een stilstaande voertuig op de N12 in de westelike richting, net voor Kaluli intersectie, die middelste baan is gesluit, ja, Kaluli, baie, baie bezige intersectie daar, en dan een motorvoertuig het ongeluk op die R21 in die suidelike rigting by Griffith weg. Die linkerkantse baan is daar gesluit en ek sien die paai is redelik nat daarbo by julle in Gauteng, so asseblief vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en ja, ry maar net versigtig asseblief, ja, ry maar so 'n bietjie stadiger. Dan ook motorvoertuig ongeluk op die N1 noordwaarts by Atterbury, die linkerskouerbaan is gesluit. En dan gaan kykers ook gou-gou daar by KwaZulu-Natal. Redelike baie padwerke wat nog aan die gang is daar in KwaZulu-Natal. En daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die R102 by Prospectum weg. En ek sien daar so 'n paar vragmotors en 'n taxi en 'n ja, minibusie. Ja, lyk my wat mekaar gegroet het daar op die kruising. So wees ook maar net versigtig as jy daar is. En dan een stilstaande voertuig of een trok liever op de N3 Suidwaarts net voor Ashburton. Die linkerkantse baan is wel een obstructie. So ja, kom maar net veilig by jou bestemming aan. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar bietjie stadiger. Val as die paai nat is, as jy sien daar in Durban ook. KwaZulu-Natal, die paai is ook redelijk nat.

0: En dit het is zo 25 met je na 2. En dit natuurlijk bij bekende Patti Page. How much is the that dog in the window? Ja, hij is oorspronkelijk geregistreerd. In 1952. En hij is op januari 27ste 1953 is die eerste bladmuziek dan nou gepubliceerd. En in 1952 het Patti Page om opgeneem. Ja. So my vraag was, wat is die duurste hondenras in die wereld? Yeah, the most expensive dog breed in the world. Now apparently, according to what I can see, is the Tibetan Mastiff is widely recognized as the most expensive dog breed in the world, and a record-breaking price for an individual puppy, a small little puppy, just one puppy. It's an average of $1.9 to $2 million for just one puppy. Ay, ay, ay. Waar is my kredietkaart? Ja, kan je eens geloven, Tibetan Mastiff. Ja, tot so 2 miljoen dollar vir een ou liewe hondjie. Ach, maar as dit cute is, dan gee jy musiek en nou nie om nie. Ek wonder wie kan nog sulke dure viervoetige kinders bekostig. Ja, nee, inderdaad. Now you know, ja, wat? Ja, mal nou hoor. Maar in elk geval, kom ons gaan dan met een stukje muziek. En dat is Christy met Fall Apart.
1: Now you know, ons toepassing af in Google Play Store. En word deel van die Jou Stasie familie.
2: Hierdie is Jou Stasie.

0: And that, of course, Son of Anarchy, This Life. Yeah, das Leben interessant, du, die Mensch, die Name von all hier die verschiedenen Type Musik, ne? Ja, ist beide interessant. Und uns gaan noch lekker, beide danke für allemaal wat Sam hier so kuier vanmiddag, Sam mit mij. En dat is natuurlijk, ik sta in voor Royes, wat een beetje met verlof is. Ja, ons sê hulle moet lekker vakantie hou. Ja, nou is de tijd voor ons drie in een rij. En dat is zo drie stukken boerenmuziek. Zo geniet het. Jij kan nou lekker dansen. Samen met wie ook al daar nou bij jou is. Willy van Brits is daar zo. Nolien keier nog. En ja, lekker dat jy saam my keier.
1: Jouw boerenmuziek treffer op jouw stasie.
2: Tijd voor je drie in een rij op jouw stasie.

0: And there, of course, the Pretenders are Stand By You. Ja, lekker muziek inderdaad. En dat is een wat instaan vir Roy is, wat so'n bykie met verlof is. En dat is redelijk vir die pad en jy so pad huis toe. Dit is gewoon so'n vinnige motorvoertuig ongeluk op die N2, bo op die Jakes Gerwel Brug in Athlone. Die nodige man en vrou is daar in diens op die toneel om te help. So moet nie stop as jy nie aangesien om te stop nie en hou maar net verby dat jy by die huis kan kom.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En die tyd woemelik is so 13 minute na 3. En baie dankie ook vir ons borge, NCA, Namibies Clearing Agency. En jy kan hulle kontak op +264-63280-978 en hulle sal jou help met die vervoer van enige goedjies oor die grens. Ja, ek het vanoggend of toe ek net begin het, het ek gepraat van dat jy dalk middagete eet. Meeste van die mense is daarom seker nou al klaar met middagete, maar as jy dit nou klaar geëet het, dan besef jy, ah, shucks, ek moes dit nou nie geëet het nie, want magies vol, oogies toe. En die kenners het bepaal dat tussen 10:45 en 1 uur is jy die meest produktiefste. So nou het jy net na 1 of net voor 1 ietsie geëet, en ja, nou is jy so'n bykie luimerig. Nadia Lottering, goeiemorgen, Boeta is ook daar, baie dankie, Crunchy, Leslie, Stash is ook daar, Flippy, Fran, Cora, en, maar nou, dan denk ek aan die volgende vraag, is jy nou een ochendmens of is jy een aandmens? Betie mense is nou een ochendmens, hulle is bright and breezy in die ochend, en betie mense is nou een aandmens, as het daar donker raak, dan is hulle op hulle stikke, dis nou ek daar, ek is nou nie een ochendmens nie, betie keer moet die mense nou maar ochendmens wees, maar oor die algemeen is ek nou maar aandmens, I love the evening. Van die kenners sê dat jy die 3-3 reel moet toepas op jou dagelikse routine. En dit beteken dat jy moet werk 3 uur aan jou belangrikste take en dan 3 uur aan korter take en 3 ure moet jy doen dit wat jy nou graag wil doen. So jou korter take is nou iets wat jy kan vinnig kan doen, kan afhandel, en nou iets wat jy dringend moet doen is iets met telefoon oproep maak of jy moet gou ietsie doen, weet iemand kontak, en dan natuurlijk die laaste drie moet jy

0: And that was the Waterboys, The Hole of the Moon. Ja, ook een bekende song daar. En Tian Nienaber, goeiemiddag. Kobus is ook daar bij ons. En Ghost, reed hij, Ghosty, reed hij is ook daar. Samantha, baie dankie. Johan, hallo, ja, weer eens. En baie dankie, jullie saam met ons keier. If you buy any tools, total tools that is, at Jacaranda Hardware, you stand the chance to win a total draw. It's one of these fancy draws. And the drawing, or the lucky drawer, will be drawn on the 29th of August. And you stand the chance to win. They will also have a demonstration day on the 17th of July from 8 o'clock till 3 o'clock. So that is at Jacaranda Hardware. Yeah, bye bye, nice hoed het hulle ook daarso.
1: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
0: Ja, vooral in die winter, ons hou jou vuur warm. Het lijkt het, jy sal my keer. Ek sal nou verrooi, is natuurlijk Faribat. En ons gaan nou so, ja, so ietsie speel. Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Nou ja, die Bikkie Likkie werk so. Ek speel vir jou een baie kort uittreksel uit die song uit. En dan moet jy even met dat weet, wie is die kunstenaar en wat is die songse naam? En dan kun je even mij dat weet of op mijn TikTok, of je kan mij WhatsApp sturen op 066-594-4248. Zo so ja, hier komt het.

0: En dit was een Karen K met partykie, jo, ja, lekker keier. Kom ons gaan loer gevindig net voor ek moet groet, net na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: In Gauteng, daar is een stilstaande voertuig op die R21 Noordwaard, net voor Nel Mapius. Die linkerkantse baan is daar gesluit. En dan vroeger ongeluk op die N1 Suid by die oprit na Olifantfontein, wat daarom nou skoongemaak is. En dan ook KwaZulu-Natal, kom ons kyk gou 'n bietjie wat daar aangaan. En ek sien dat die redelik al die ongelukke en paaie wat versper is, die vrucht trokke, is daarom redelijk verwijder, so ek kan nie sien waar iets niets is nie, en dan hou ek maar net, daar is die sluiting van die pad, dit is die N3 Noordwaard van Markertweg na Nieuwe Engeland, van saterdag die 15e van 8:00 die aand tot sondagochtend 5:00, en dan sondag van 8:00 die aand tot maandagochtend 5:00, net weer die teenoorgestelde van Nieuwe Engeland tot by Markertweg, wat hulle om gaan sluit. En dan hier by ons in die Weskaap, die paaie raak redelijk besig van allemaal wat huiswaarts keer, uit die stad uit, die N1, hy is al bedrywig tot ander kant, Kraaifontein, die R300 is hy redelijk bedrywig, stadig bewegend, en dan ook die M5 vanaf die N1 richting na die suidelike voorstede toe, daar na Athlone se kant toe, en hy raak ook al reeds besig, en die M3 uit die stad uit, hospitaal draai by die Universiteit van Kaapstad verby, daar na Claremont se kant toe, Cavendish Square, ook redelijk aan die gang al, swaar verkeer wat ook al reeds daar is. En dan die N2 uit die stad uit, daar van Winsopalotti, ook sy kant, soms het westse kant toe, ook redelijk bedrywig al reeds. En dit is dan my story vir vandag. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier het, met die Vat die Pad, en ek sta in Verroes. En dan morgen maak ons weer so. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op die pad, versoor die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ry maar bykie stadiger. Bye bye julle, lekker dag, sien morgen, bye!

0: Kiss FM, nuus.
1: Dit is aanlike goeiemôre aan jou, jy is ingeskakel op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, dit was 4 uur en is tyd vir jou nuus.
0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. FM, nuus.
1: Als aardelijke goeiemiddag aan jou, het was so pas 4 uur, is eindelijk 2 minuten na 4, is nou tyd vir jou nuus op jou gunsteling radiostasie.

Well, goedemorgen, yo. Bye bye, welkom. Het is 13 minuten na 4 is ingeskakel op Arties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. En dit is natuurlijk tijd voor jou huisdoorrijprogram Huiswaard Samadijn. Hier op dinsdag die 11e. Die 11e van augustus, lekker koud en nat hier in mijn omgeving, weet u lekker daar bij jou nie. Ik neem dus lands weer die geval, voor al die boeren Gauteng, groot dele van Zuid-Afrika, wat thans winter in sy ergste graad ervaar. Baie koude temperature, reën, zelfs sneeuw, wat voorkom op verskeie plekke, maar ek hoop jy is veilig en warm, net daar waar jy is.

Oh, maar dank je aan Wimpy Boota, wat natuurlijk gisteren ingestaan het op die vakantiedag. Dank je daar, Wimpy. Wimpy, wat gisteren ingestaan het in die programma is waar samen daarin. Ik is terug samen met jou. Natuurlijk tot en met Skyns voor 7 vanavond. Nou, ons gaan gewoon weer verduidelijk wat vanmiddag in die program gebeur. Onthou, om 4:30 is het woorddraaitijd. Ons gaan een beetje daar die muzikale spieletjie speel waarvan jy so graag hou. Sal een beetje later weer verduidelijk. En dan, ja, ons het 5 uur weer vir jou nies. En dan het ons net so 4:45, net na die streeks weervoorspelling, het ons actualiteit. En natuurlijk ons belangrijkste nieuwszaken van die dag wat bespreek word in Nies Focus. En dan 5:30 na die sportzaken van die naweek. Ons kijk een beetje naar die sport. Wat die afgelopen 48 uur plaasgevind het hier in die program. Laatste nieuwsbulletin van die dag om 6 uur vanavond met natuurlijk een nationale weerverslag direct daarna.

Nou ja, as ons vinnig kyk na Hartbeespoort, se weer vir die week, onder die streeks weer, ons kyk na drie streke, Hartbeespoort Noordwes, Brackenfell en Kaapstad vir jou stasieluisteraars, en dan Riebeek Wes vir die Riebeek Vallei Radio luisteraars. Nou, as ons kyk na Harties op die oomblik 8 graad, dis koud mense, die wind waai daar buitenkant, nie baie ernstig nie, maar dis koud, het reen, dit was, wel, dit was vroeger vanochtend ook 8, nou weer 8, maximum van 12 aanvankelijk voorspel. Morgen woensdag weer 8, 16. Die koude temperatuur moet voortgaan 8, minimum 16, maximum met reen en donderbuie. En dan bewolkte dag wat voorspel word vir donderdag 8, maximum 17. Die weersituasie wat eerst in vrijdag sal verbeter. Vrijdag gedeeltelijk bewolk 8, minimum 18, maximum. So die temperatuur wat dan ook daarmee saam verbeter. Ek sien dat in saterdag en sondag het ons weer daar die 22, 23 temperatuur teen maandag volgende week 25, heel wat beter. Kom ons kyk gou na die situasie daar in

en de temperatuur donderdag 11,27. Lekker zonskindag. Maar donderdag daar een Riebeek wees. Vrijdag is de kant, geredelijk bewolkt, 8,16. Zaterdag 8,21. Zondag 9,21. En die weer waren dan hoofdzakelijk diezelfde blijven, maar warmer temperaturen wat verwacht wordt in donderdag. Dat is de situatie waar die streeks weer aan betreft. Kom, ons nemen vinnige handelsbreek daarna die klanken van Bibi en Fatman. Kan je geloven? Papreen. Dat is omtrent wat het gebeurt hier in Hartbeespoort vandaag. Lekker papreen. Blijf geschakeld. Je is bij Huiswaard Samadijn.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service. Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

praat een beetje over die werkloosheidscijfer. Dat is tenslotte in vanmorgense nieuwsfocus. Nog honderdduizenden mensen in Zuid-Afrika sit intussen ook sonder werk. Statistieke Zuid-Afrika het dinsdag bekend gemaakt, dus vandag, dat die ambtelike werkloosheidscijfer met 0,9 percentagepunte gestyg het van 32,7 in die eerste kwartaal tot 33,6 in die tweede kwartaal van 2026. Die getal werkloose persone het met 345.000 tot 8,5 miljoen gestyg, terwyl die getal werkende persone met 16.000 tot 16.000 of 16,7 miljoen afgeneem het. Minder werkende jongmense, die totale getal werkloose jongmense, het met 264.000 tot 5 miljoen toegeneem, vergeleken met die eerste kwartaal van 2026. Dit is maar een moeilike situasie hierdie hoor. Die statistieke is ook beskikbaar op die webwerf van Marula Media onder die tabel nuus. Gaan kyk gerus daar. Stel bekyk dat die paaie wat gaan aan wat die verkeer betref.

Zangers Gangel van Artis FM. Jouw statie, Riebeek Valley Radio. En die programma's naam is natuurlijk Huiswaarts aan het Eind, tot schijns voor 7. Ook als luisteraars daar uit Brackenfell en Riebeek West wat samenkeer. En nou ja, dit reën nog steeds kant en hon hier in Artis. Ik weet niet of dit, hoe lang dit gaat aanhou nie, maar dit reën. En zekere delen van die dorp wat alweer zonder elektriciteit zit. Ons is niet zeker wie allemaal anders en wie allemaal af is niet, maar een groot deel van die dorp is steeds weer zonder kracht op hierdie stadium. Kom ons laat het daar. Ons kyk na die weer. Dit is jou nationale weer net hierna. Ja, hierdie ene keer het so pas na geluisterd. Ek moet net noem, Abba Fernando was aangevraagd door Johan Smith, ons tweede plek deelnemer aan vandagse woordraai.

0: Dus ik pense derde week nou ses geweest. Ons het nie vanaand kunst na drie spel nie. Ek dink dis wel volgende morgenavond. Ja, morgenavond is daar wel kunst na drie spel woensdagavond. En dan onthou vanavond om 7 uur deel wat my rit vir Samuel Keier van 7 tot 10 in sy program Padlangs. Maar nou gaan ons muziek maak. Ons gaan vir jou ietsie gee. Die 50er jare, hier is een keerspel. Die 50er jare het om so een bykie ander geur te bring en iets aan jou bekend te stel of te laat luister na wat jy langs laas na geluister het. Vanaand se keerspel die 50ers, Johnny Wakelin en Zahir, Neil Sedaka. Is this the way to Amarillo? En dan sluit ons af met Tony Bennett se Fly Me to the Moon.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: We brengen ons in het einde van die programma. We hebben de 50er jaren keerspel gehad. En ons gaan die programma uitspelen met de liedje die 60er jaren. Zoals gebruikelijk om 7 uur vanavond de Ewald Maritz met pand langs. Tot 10 uur blijf ingeskakeld. Dank je voor elke keer wat samengehuurd. Toen ook ons luisteraars daar uit Brackenfell. Van natuurlijk die luisteraars van jouw stasie. Wat elke dag samengehuurd tussen 4 en 7. Mag je heerlijke antenne. Dank je voor jouw wel. Hoe kan ik zeggen? Jouw samenzijn. Nee. En dan ook die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Van Riebeek Valley Radio. Dank je voor die samenkeur daar in Riebeek West. Dank je voor jouw samenkeur elke weekdag van 4 tot 7. Van waar je ook al luister. Wees je heerlijke aan toe, ja. Daar is nog steeds baie koue hier in Harties. Het reen nog steeds. Ik zie hulle sê die reen nog aan tot morgenochtend vroeg toe. So ons gaan nog heel wat reen kry. Maar het bly ijskoud. En vanavond zet ik daar het tweede kombers op mijn bed. Intemin, baie dankie voor die saamkeur. Ek keer weer samen met jou morgenmiddag om 4 uur. Met nog uitgave van Huiswaard Samedijn. So, bly gerus ingeskakeld. Net na die handelsbreek is dit Eddie Hodges met I'm Gonna Knock On Your Door. Van my kant af tot morgen. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

alles weg. Soms raak die geskille een bietjie erg, maar in tye van nood is allemaal daar.